0: van bij ons. Dit is Park.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be. De Radio van Tijd.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
2: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
1: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
2: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
3: En doei.
2: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
4: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau ANKA. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
7: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
6: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De bewoners van het uitgebrande flatgebouw aan de August Vermeijlenlaan op Linkeroever kunnen dit jaar waarschijnlijk niet meer naar huis terugkeren. Bij de brand intussen 11 weken geleden kwamen 5 mensen om en raakten 42 appartementen beschadigd. De woningen zijn intussen wel grondig gereinigd, maar hebben nog geen elektriciteit of water. De herstellingen zullen naar verwachting tot na nieuwjaar duren. Meer dan 1 op 5 sociale woningen in Antwerpen-Noord staat leeg. Volgens wijkplatform 2060 United gaat het om 456 woningen. De leegstand zorgt volgens de organisatie voor verloedering en overlast in de buurt. En dat terwijl veel gezinnen nood hebben aan een sociale woning. 2060 United vraagt daarom een duidelijke planning voor ofwel renovatie ofwel afbraak. Handelaarsvereniging Geniet van Schoten heeft €4.000 geschonken aan Theo Schoten. Het geld is ingezameld met een tombola tijdens het jaarlijkse jazzontbijt in het park van Schoten onlangs. Theo biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en vertrouwelijke begeleiding door professionele therapeuten. De organisatie wil het ingezamelde geld onder meer gebruiken voor bijkomende opleidingen. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatie.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie.

0: Lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariabrugsefeesten.be met de steun van Radiopark.
1: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
2: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
3: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
4: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
3: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
2: Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: De vergunning voor project Hoenakker in Ekerendonk is vernietigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft zo de buurtbewoners gelijk die tegen het project waren in beroep gegaan. Volgens de tegenstanders heeft het Antwerpse stadsbestuur bij de vergunning de regels onvoldoende gevolgd. Wat de vernietiging nu concreet zal inhouden voor de toekomst van het project moet nog blijken. De Vredestraat in Kapellen wordt tussen maandag 21 en vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de Stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, Christiaan Pallemanstraat en de Ovonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. Braschaat en Schoten zijn twee van de in totaal 44 Vlaamse gemeenten die minder sociale woningen willen bouwen dan opgelegd. Ook Schilde, Wommelgem en Edegem vragen een vrijstelling. In heel Vlaanderen staan daardoor mogelijk 3.350 woningen op de helling, terwijl meer dan 215.000 gezinnen op een sociale woning wachten. De Vlaamse overheid beslist binnenkort over de aanvragen. Sommige gemeentebesturen geven aan dat de door de regering vooropgestelde doelstellingen simpelweg niet haalbaar zijn. Het zware stormweer van eind mei heeft in Vlaanderen tot 1577 geregistreerde schadegevallen geleid. Vooral hagel veroorzaakte veel schade aan woningen en voertuigen. Ook Schoten komt in aanmerking voor een mogelijke erkenning als rampgebied door hagelschade. Voorlopig is het noodweer nog wel niet officieel als ramp erkend. De Vlaamse regering moet daar later nog over beslissen.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielse en Zonen voor je maken. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met Mini.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
1: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland in Mariaburg-Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september. Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust.

0: Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via deblue.be of bel 03 541 44 88. De Clue, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
2: Goeienacht. Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau ANKA. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Gairon nadert zijn ontknoping. Het Openbaar Ministerie ziet geen bewijs voor moord, maar wil de zes beschuldigden wel verantwoordelijk stellen voor zijn dood door onvoldoende voeding en verzorging. De vader erkent dat hij ernstig nalatig is geweest. De vijf andere beschuldigden vragen de vrijspraak. De familie van Gairon blijft wel een veroordeling voor moord vragen. In de loop van de dag zal de jury zich terugtrekken voor beraad. Op de Antwerpse ring wordt dit weekend verkeershinder verwacht door de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne. De afrit richting Nederland is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur volledig dicht. Ook de aansluiting van de E313 naar de ring gaat tijdens twee nachten dicht. Vanaf maandag ligt de afrit Deurne dus ongeveer 1 kilometer vroeger dan hij vandaag ligt. Handelaarsvereniging Geniet van Schoten heeft 4.000 euro geschonken aan Theo Schoten. Het geld is ingezameld met een tombola tijdens het jaarlijkse jazzontbijt in het park van Schoten onlangs. Theo biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en vertrouwelijke begeleiding door professionele therapeuten. De organisatie wil het ingezamelde geld onder meer gebruiken voor bijkomende opleidingen. Op het Antwerpse Zuid vindt nu zondag 20 september literatuurfestival Zuiderzinnen plaats. Tussen 12 en 7 zijn er korte optredens van schrijvers, dichters en artiesten op verschillende locaties rond het KMSK. Op het programma onder meer Fleur Piret, Saskia de Koster en Jeroen Olieslagers. De optredens vinden plaats in musea, galerijen, cafés en andere bijzondere locaties op het Antwerpse Zuid.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: delen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg Janine, geef maar nog eens een pint.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de

0: de baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
3: Een goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
4: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
3: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen Melissa de Prater een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Prater mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
5: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zien hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man-en-balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
3: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De vergunning voor project Hoenakker in Ekerendonk is vernietigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft zo de buurtbewoners gelijk die tegen het project waren in beroep gegaan. Volgens de tegenstanders heeft het Antwerpse stadsbestuur bij de vergunning de regels onvoldoende gevolgd. Wat de vernietiging nu concreet zal inhouden voor de toekomst van het project moet nog blijken. De bewoners van het uitgebrande flatgebouw aan de August Vermeijlenlaan op Linkeroever kunnen dit jaar waarschijnlijk niet meer naar huis terugkeren. Bij de brand intussen 11 weken geleden kwamen 5 mensen om en raakten 42 appartementen beschadigd. De woningen zijn intussen wel grondig gereinigd, maar hebben nog geen elektriciteit of water. De herstellingen zullen naar verwachting tot na nieuwjaar duren. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft 1 rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Ma, die juwelen, gonne de Robert.
2: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstaan van doen.
1: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
2: Wat dan?
1: De kroes, de hond, de nevering begot.
2: Robert de Nixpeer, zegt hem.
1: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
2: En dat is betrouwbaar?
1: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
2: Allee, we gonnen de Robert.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.com.

0: www.jobinfo.be.
1: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Een goeiemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Carolien van Nuenen.
5: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
4: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het zware stormweer van eind mei heeft in Vlaanderen tot 1577 geregistreerde schadegevallen geleid. Vooral hagel veroorzaakte veel schade aan woningen en voertuigen. Ook Schoten komt in aanmerking voor een mogelijke erkenning als rampgebied door hagelschade. Voorlopig is het noodweer nog wel niet officieel als ramp erkend. De Vlaamse regering moet daar later nog over beslissen. De Vredestraat in Kapellen wordt tussen maandag 21 en vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de Stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, Christiaan Pallemanstraat en de Ovonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. Medewerkers van het lokaal bestuur Schoten hebben tijdens hun middagpauze vrijwillig zwerfvuil opgeruimd. De actie gebeurde naar aanleiding van World Cleanup Day dit weekend en vond plaats op verschillende locaties in de gemeente. Daarbij zijn onder meer blikjes, plastic flessen, sigarettenpeuken en vapes verzameld. Inwoners die zelf een opruimactie willen organiseren kunnen gratis materiaal lenen bij het gemeentebestuur. In Ekeren vinden nu zaterdag 19 september de kasteelfeesten weer plaats in het Veldwijkpark. Dat verandert vanaf 1 uur in de namiddag in een middeleeuws dorp met oude ambachten, spelen en demonstraties. Dit jaar staat de Orde van het Gulden Vlies centraal met een tentoonstelling in Kasteel Veldwijk. De toegang is daar gratis en om 9 uur zaterdagavond wordt de dag afgesloten met een vuurshow.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Nu

0: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
6: Een goedemorgen. Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
7: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
6: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Bredabaan in Brasschaat worden eind september 7 zebrapaden verlengd. Het gaat om oversteekplaatsen tussen de Augustijnslei en het kruispunt Oudebaan-Leopoldslei. Voetgangers krijgen daardoor meer ruimte om veilig over te steken in het drukke winkelgebied. Tegelijk vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer op diezelfde Bredabaan ook de wegmarkeringen. De vergunning voor project Hoenakker in Ekerendonk is vernietigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft zo de buurtbewoners gelijk die tegen het project waren in beroep gegaan. Volgens de tegenstanders heeft het Antwerpse stadsbestuur bij de vergunning de regels onvoldoende gevolgd. Wat de vernietiging nu concreet zal inhouden voor de toekomst van het project moet nog blijken. Antwerpen nog een betaalbaar kot zoeken, hebben nog maar weinig keuze. Bij Kotweb is nog ongeveer 30% van de studentenwoningen beschikbaar, maar meestal gaat dat dan om duurdere studio's en appartementen. Eenvoudige, gemeubelde studentenkamers zijn schaars geworden. Ook internationale studenten hebben het alsmaar moeilijker om een geschikt kot te vinden. Op het Antwerpse Zuid vindt nu zondag 20 september literatuurfestival Zuiderzinnen plaats. Tussen 12 en 7 zijn er korte optredens van schrijvers, dichters en artiesten op verschillende locaties rond het KMSK. Op het programma onder meer Fleur Piret, Saskia de Koster en Jeroen Olieslagers. De optredens vinden plaats in musea, galerijen, cafés en andere bijzondere locaties op het Antwerpse Zuid.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
1: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
0: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
2: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
0: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport. In het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
3: Het is niet zo dat ik hem altijd zo gebruik, omdat we ook met 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteit heeft en dat hij bij Fenerbahce dat hij heel even moet wachten. Ja, dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club, daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd. En ik ga ervan uit, tenminste ik

0: geloof wel in hem dat hij er ook wel minuten gaat maken dat hij weer aan de basis komt.
1: Jury Tielemans blijft kapitein. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu nieuws van bij ons.
2: Het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Gairon nadert zijn ontknoping. Het Openbaar Ministerie ziet geen bewijs voor moord, maar wil de 6 beschuldigden wel verantwoordelijk stellen voor zijn dood door onvoldoende voeding en verzorging. De vader erkent dat hij ernstig nalatig is geweest. De 5 andere beschuldigden vragen de vrijspraak. De familie van Gairon blijft wel een veroordeling voor moord vragen. In de loop van de dag zal de jury zich terugtrekken. Voorbereid. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft 1 rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. Woonzorgcentrum Almoezenier Kuipers in Stabroek fuseert met Olo Rotonde, waar ook buur De Vluchtheuvel deel van uitmaakt. Beide instellingen liggen vlak bij elkaar en werken al jarenlang nauw samen. De Vluchtheuvel fuseerde eerder al met Olo, dat zijn hoofdzetel heeft op de Mixenbaan in Brasschaat. De gesprekken over de nieuwe fusie zijn ruim 2 jaar geleden gestart en de samensmelting wordt officieel op 1 januari. Daarmee wordt de bestaande samenwerking tussen beide voorzieningen verder versterkt. De Vredestraat in Kapellen wordt tussen maandag 21 en vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de Stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, Christiaan Pallemanstraat en de Ovonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. In Deurne zorgt een geheimzinnige zandsculptuur voor heel wat nieuwsgierigheid. Op een werf aan de Drakenhoflaan, vlakbij Frituur Draakske, maakte een onbekende kunstenaar verschillende menselijke figuren in een hoop zand. Het kunstwerk dook donderdagavond plots op. Buurtbewoners weten voorlopig niet wat de bedoeling ervan is. Dat weet alleen de maker, maar ook die is tot dusver anoniem gebleven.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Weet je waarom zo?

0: Och, manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. 03-226-93-93.
3: Mijn maat die zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb die een daar direct een blauw oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat die een tovere verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
6: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
5: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
6: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
7: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
8: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
9: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
10: Een goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sport, bondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
11: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
10: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG, Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maximaal tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager De Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Gairon nadert zijn ontknoping. Het Openbaar Ministerie ziet geen bewijs voor moord, maar wil de 6 beschuldigden wel verantwoordelijk stellen voor zijn dood door onvoldoende voeding en verzorging. De vader erkent dat hij ernstig nalatig is geweest. De 5 andere beschuldigden vragen de vrijspraak. De familie van Gairon blijft wel een veroordeling voor moord vragen. In de loop van de dag zal de jury zich terugtrekken voor beraad. Op de Bredabaan in Brasschaat worden eind september 7 zebrapaden verlengd. Het gaat om oversteekplaatsen tussen de Augustijnslei en het kruispunt Oude Baan Leopoldslei. Voetgangers krijgen daardoor meer ruimte om veilig over te steken in het drukke winkelgebied. Tegelijk vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer op diezelfde Bredabaan ook de wegmarkeringen. Bij een grote vechtpartij op Linkeroever in Antwerpen zijn 2 mensen lichtgewond geraakt. Een 20-tal personen ging iets voor 6 uur gisteravond met elkaar op de vuist op de parking van de Lidl. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het conflict is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie mag een zoveelste knokpartij gaan onderzoeken. De Vredestraat in Kapellen wordt tussen maandag 21 en vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de Stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, Christiaan Pallemanstraat en de Ovonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. In Merksem is het nieuwe juniorteam voor het nieuwe schooljaar voor het eerst samengekomen. 17 leerlingen uit leerjaren 5 en 6 vertegenwoordigen een jaar lang de kinderen van het district. Tijdens hun eerste bijeenkomst leerden ze hoe dat districtsbestuur precies werkt. Ze bedachten ook activiteiten voor de Fun Games. Dat is een gratis kinderevenement op 18 november in Sporthal De Rode Loop.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
3: Goedemiddag. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
4: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
3: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden 10.000 migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu nieuws van bij ons.
2: De vergunning voor project Hoenakker in Ekerendonk is vernietigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft zo de buurtbewoners gelijk die tegen het project waren in beroep gegaan. Volgens de tegenstanders heeft het Antwerpse stadsbestuur bij de vergunning de regels onvoldoende gevolgd. Wat de vernietiging nu concreet zal inhouden voor de toekomst van het project moet nog blijken. De bewoners van het uitgebrande flatgebouw aan de August Vermeijlenlaan op Linkeroever kunnen dit jaar waarschijnlijk niet meer naar huis terugkeren. Bij de brand intussen 11 weken geleden kwamen 5 mensen om en raakten 42 appartementen beschadigd. De woningen zijn intussen wel grondig gereinigd, maar hebben nog geen elektriciteit of water. De herstellingen zullen naar verwachting tot na nieuwjaar duren. Er komen voorlopig geen extra openbare toiletten rond het Theaterplein in Antwerpen. Horeca-uitbater Wim Bayeux had daarom gevraagd na aanhoudende overlast in de toiletten van zijn restaurant tijdens de Vogelenmarkt. Volgens hem krijgen horecazaken te maken met vuiligheid, vandalisme en drugsgebruik. Het stadsbestuur zegt dat extra toiletten pas bekeken zullen worden bij de toekomstige heraanleg van dat Theaterplein. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig. Op het Antwerpse Zuid vindt nu zondag 20 september Literatuurfestival Zuiderzinnen plaats. Tussen 12 en 7 zijn er korte optredens van schrijvers, dichters en artiesten op verschillende locaties rond het KMSK. Op het programma onder meer Fleur Pirets, Saskia de Koster en Jeroen Olieslagers. De optredens vinden plaats in musea, galerijen, cafés en andere bijzondere locaties op het Antwerpse Zuid.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.

0: de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
1: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
0: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets. 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Ciso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu nieuws van bij ons.
2: Op de Bredabaan in Braschaat worden eind september 7 zebrapaden verlengd. Het gaat om oversteekplaatsen tussen de Augustijnslei en het kruispunt Oude Baan-Leopoldslei. Voetgangers krijgen daardoor meer ruimte om veilig over te steken in het drukke winkelgebied. Tegelijk vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer op diezelfde Bredabaan ook de wegmarkeringen. Maandag 21 september starten grote vernieuwingswerken aan de Noorderlaan in Antwerpen, tussen de Muisbroeklaan en de Ordamstraat. Over zo'n 2,5 kilometer afstand wordt het wegdek vernieuwd en worden kruispunten en fietsoversteekplaatsen aangepakt. Tijdens die werken blijft één rijstrook in elke rijrichting beschikbaar. De werkzaamheden duren tot volgend voorjaar. Braschaat en Schoten zijn twee van de in totaal 44 Vlaamse gemeenten die minder sociale woningen willen bouwen dan opgelegd. Ook Schilde, Wommelgem en Edegem vragen een vrijstelling. In heel Vlaanderen staan daardoor mogelijk 3.350 woningen op de helling, terwijl meer dan 215.000 gezinnen op een sociale woning wachten. De Vlaamse overheid beslist binnenkort over de aanvragen. Sommige gemeentebesturen geven aan dat de door de regering vooropgestelde doel stellingen simpelweg niet haalbaar zijn. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig. Handelaarsvereniging Geniet van Schoten heeft 4.000 euro geschonken aan Theo Schoten. Het geld is ingezameld met een tombola tijdens het jaarlijkse jazzontbijt in het park van Schoten onlangs. Theo biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis en vertrouwelijke begeleiding door professionele therapeuten. De organisatie wil het ingezamelde geld onder meer gebruiken voor bijkomende opleidingen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
2: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een tachtigtal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
3: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan ons unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
2: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de assise jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf

0: betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
1: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederland al gespeeld. In het Nederlands dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
0: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De vergunning voor project Hoenakker in Ekerendonk is vernietigd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft zo de buurtbewoners gelijk die tegen het project waren in beroep gegaan. Volgens de tegenstanders heeft het Antwerpse stadsbestuur bij de vergunning de regels onvoldoende gevolgd. Wat de vernietiging nu concreet zal inhouden voor de toekomst van het project moet nog blijken. Bij een grote vechtpartij op Linkeroever in Antwerpen zijn twee mensen lichtgewond geraakt. Een 20-tal personen ging iets voor 6 uur gisteravond met elkaar op de vuist op de parking van de Lidl. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het conflict is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie mag een zoveelste knokpartij gaan onderzoeken. Brandweerzone Rand en het agentschap Natuur en Bos testen samen een nieuw camerasysteem om natuurbranden sneller op te sporen. De testen vinden plaats op 25 september en 16 oktober op de Kalmthoutse Heide en in de ruime omgeving. Daarbij wordt gecontroleerd rook gemaakt die onder meer zichtbaar kan zijn in Kalmthout, Kapellen, Brasschaat en Buustwezel. De brandweer is ter plaatse om tijdens de testmomenten alles veilig te laten verlopen. De Vredestraat in Kapellen wordt tussen maandag 21 en vrijdag 25 september gedeeltelijk afgesloten. Aan de kant van de stationstraat staat een bouwkraan voor dakwerken. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koolkaai, Christiaan Pallemanstraat en de Ovonde. Bestemmingen in de Vredestraat blijven bereikbaar via de Antwerpse Steenweg. In Ekeren vinden nu zaterdag 19 september de kasteelfeesten weer plaats in het Veldwijkpark. Dat verandert vanaf 1 uur in de namiddag in een middeleeuws dorp met oude ambachten, spelen en demonstraties. Dit jaar staat de Orde van het Gulden Vlies centraal met een tentoonstelling in Kasteel Veldwijk. De toegang is daar gratis en om 9 uur zaterdagavond wordt de dag afgesloten met een vuurshow.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3:00 middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
2: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeer ik aan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
3: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
4: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
3: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
4: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
5: En doei.
4: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
6: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be. Met de steun van Radio Park.
8: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 6:00.
9: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
10: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk...

0: voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
1: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Bredabaan in Brasschaat worden eind september 7 zebrapaden verlengd. Het gaat om oversteekplaatsen tussen de Augustijnslei en het kruispunt Oude Baan Leopoldslei. Voetgangers krijgen daardoor meer ruimte om veilig over te steken in het drukke winkelgebied. Tegelijk vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer op diezelfde Bredabaan ook de wegmarkeringen. De bewoners van het uitgebrande flatgebouw aan de August Vermeijlenlaan op Linkeroever kunnen dit jaar waarschijnlijk niet meer naar huis terugkeren. Bij de brand intussen 11 weken geleden kwamen 5 mensen om en raakten 42 appartementen beschadigd. De woningen zijn intussen wel grondig gereinigd, maar hebben nog geen elektriciteit of water. De herstellingen zullen naar verwachting tot na nieuwjaar duren. Op de Antwerpse ring wordt dit weekend verkeershinder verwacht door de aansluiting van de nieuwe afrit Deurne. De afrit richting Nederland is van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur volledig dicht. Ook de aansluiting van de E313 naar de ring gaat tijdens 2 nachten dicht. Vanaf maandag ligt de afrit Deurne dus ongeveer 1 kilometer vroeger dan die vandaag ligt. Nu zondag houdt Antwerpen de 24e autovrije zondag. Tussen 10 en 6 wordt gemotoriseerd verkeer geweerd uit een groot deel van de binnenstad. Dit jaar is de autovrije zone uitgebreid met onder meer de Keizerlei, Frankrijklei en de Brabantstunnels. Op de Frankrijklei zijn er een waterglijbaan door de tunnel, een grote pumptrack en een rollerparade. Bezoekers kunnen er ook elektrische fietsen en steps komen uittesten. Wie de autovrije zone met de wagen wil inrijden, die heeft vooraf wel een doorlaatpas nodig. In Deurne zorgt een geheimzinnige zandsculptuur voor heel wat nieuwsgierigheid. Op een werf aan de Drakenhoflaan, vlakbij Frituur Draakske, maakte een onbekende kunstenaar verschillende menselijke figuren in een hoop zand. Het kunstwerk dook donderdagavond plots op. Buurtbewoners weten voorlopig niet wat de bedoeling ervan is. Dat weet alleen de maker, maar ook die is tot dusver anoniem gebleven.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbanden. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn. Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
4: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latree.
5: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
4: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
6: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
4: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
7: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat

0: van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws en weer van 8 uur.
1: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
2: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: CD&V springt over vooruit en is nu nipt de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas tiende. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3:00 middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta, zo simpel kan het zijn. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord, van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
3: Stijlvolle herenkleding met persoonlijk advies? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Van casual tot chic, altijd stijlvol, steeds met aandacht voor service en kwaliteit. Herenkleding Wieland, in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Noteer alvast ons open deurweekend op zaterdag 19 en zondag 20 september.
4: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Verkeershinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Loris Stuik van Bouwheer Landis.
7: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
6: De werken starten over een uur en duren tot 5:00 maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Ma, die juwelen. Gonne de Robert.
3: Maar schat, ik die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
2: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
3: Wat dan?
2: De kroes, de hond, de nevering begot.
3: Robert de Nixpeer, zegt hem.
2: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
3: En dat is betrouwbaar?
2: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
3: Allee, we gonnen de Robert.
0: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
5: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisejury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
6: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde, Renly Manuela, opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
5: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Landis.
7: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
5: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Hij haalt bijna 1/4 van de stemmen. Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken staat op 2 met 17%. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau is 3e met 6%. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Vlaams Belang blijft daarin de grootste partij van Vlaanderen en vergroot zijn voorsprong op N-VA. Hoort voorzitter Tom van Grieken.
8: Deze peiling toont nogmaals aan dat de zoveelste peiling op rij deze regering geen meerderheid heeft. Zij komen er niet meer aan. Er is geen draagvlak meer voor de extra belasting die De Wever voorstelt. En die tendens die voelen wel veel langer in de samenleving. De regering De Wever werkt niet en werkt alvast niet voor de gewone Vlaanderen.
5: CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de 3e plaats. Aan Franstalige kant verliest de regeringspartij MR fors. De PS wint. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Noor Vits aan de leiding in de zevenkamp, voor Nafitiam. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma. Morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je. Van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Ah, leuk hè. Zo'n volautomatische garagepoort. P&M uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. P&M plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer P&M voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het hof las de beslissing van de jury voor.
6: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
5: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreemrechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union. Maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op. En we halen zo'n 20 graden.
4: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is Spark met nu het nieuws en weer van middernacht.
1: Goeienacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Renly Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park.